dirk.ollis.gott@gout.de. Welkom te de Eifengelische Botschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag harkend is. Vandaag de tweede pot van de grote waarheid wat we vingen door de Bijbel en in ons leven dat God as goud. We zijn dankbaar dat je hier bent om werkelijk tijd nemen en zijn waar God goud via een opvang, waar God goud via een Jezus, waar God goud as te ons en waar God goud as in eeuwigheid. Zo, voor allemaal die harkend is, Bolivia, Belize, Paraguay, Mexico, Argentina, Colombia, hier in de Staten Canada, in Duitsland, dankzij. We willen vandaag voor jeden van ons zelfs en concentreren op wie God is en zijn dat God is goed te doen.

lees in die Bibel, dat God is gou te die Psalm 23 vers 6. Dat sê, beloos gou dit, reglek, en genood, erbarmen, worden my valjen, alle deel in mijn leven, en ek wil wonen im huis vom Herrn, op Emma. So, dit reed van goudet en genood. Nu, goudet meint nie hek waar ek sand op, my God as met me. En dan ook sien die genood. Sien groute erbarmen eva me. Wie hand dat nie verdient? Maar hy erbarmt sich eva ons. De worn me valjen. De goon me hingaron. Eindsmaal hab ik dis gedanken, wie valjen God nou, wie zijn goudje nu? Maar de werkelijkheid, lieve vrienden, hij jet met ons. De Bibel zegt, wie zijn am no valjen. Wie zijn gehoorzaam zijn. Maar dat zijn eindsje tijden, ik leef, wie wouden dat alle bekend go wie ons in weg. En dan komt hij ons hinger aan en wil hij ons raden. Dat is dit verloren schop. De worden mij valjen in mijn leven. Dat meint van deel. En ik wil wonen im huis van Herrn op Emma. God as goud te die. In beeld van de Bibel, wat een van mijn lieblingsbeelden is in de Bibel van waar God goud is, is dat beeld van Jozef. In 1 Mose zei hij in veel kapitel waar de Bibel beschrijft van dit man en wat hij daar gaat in leven. Hij is verdorven als een jong, hij kon wat, half dingen wat zijn breider niet gaan en zijn breider zijn afjaanstig en hassen aan. Op bedanig God is goud aan. En dan een dag bezeekt hij zijn breider. Die schmieden am en lachen. Wirklich wollen sie am dood merken, aber ein Bruder kann ihn bereden, damit nicht dood merken. Die schmieden am en lachen en verkeipen am aus dem Sklav. Aber danach Gott es goud te am. Hij heeft een plan. Der wird schlachtet, weil Gott wird goudet merken. En dan is hij in Ägypten aus dem Sklav en is door gesegen. Gott es goud te am. Gott heeft am nicht vergeten. Aber dann passiert da was, die früh, die will unmoralisch mit am Leben, und er sagt, nee, er weit noch einmal reicht und erreicht. Und von dort ist er in Gefängnis geschmieden. Aber danach in Gefängnis ist Gott gut zu arm. Die Bibel sagt, Gott mög arm zum Segen in Gefängnis. Gott wird gut zu arm. Wenn Gott hat einen Plan. Und dann hat der Pharao was träumen, wer kann den Träumen vertellen, was er meint? Jozef krijgt. En wen dat komt hij eruit en kon de mensen van de wereld helpen der geen hongersnood. God had zo'n wonderbare plan voor Jozef, der dat zijn breide aan verkauft, der zijn sklaverie, der dat hij in gevangenis weer, der dat hij de tweede hechtste weer in Egypte land, krijgt ook een farao, God weer goud te aan. En dan gaan ze op de eng van de geschicht. Een van mijn beste versen in de Bibel. Eerste Mose 50 vers 20. Zijn breider komt naar hem. Zijn vader is gestorven. En vrouwen hem wisten die erbarmen Eva ons. En dan zegt Jozef dit in Eerste Mose 50 vers 20. Jozef antwoordt zijn breider. Wat je meinen verschlachtet, God meint vergoudet. Door het kon zijn dat veel mensen worden geraad zijn. Lieve vriend. In dein Leben, Gott es goud durch dein Leben, wat immer passiert, schlechtet oder goudet. En Gott hat dat so eingestellt, wenn du am wirst vertrauen, du wirst dein Ziel op am hand, dann op einmal wirst du sein, hey es goud. En Menschen wollen gerad sein durch dein Licht, durch dat du ein Leib hast für Jesus, dat du ein Freude hast in dein Wort, wann Dinge auch schlecht gehen. Josef sagt, wat je meinen verschlechtet, Gott meint vergoudet, dat er kon passieren, wat nu is je doen, dat veel mensen worden je raad voor. Gott is goud te die. En dan, in de toekomst, Gott is goud voor de eeuwigheid. Een dag was je gestorven, of Jezus wat terugkomt. En wanneer je zijn kind bent, dan was je de eeuwigheid gaan met hem. En Gott is goud voor de eeuwigheid. Een paar versen van Openbaring kapitel 21. Eerst vers 1, dat zegt, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wie is de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen, en daar is ook geen meer.